zijn dan korkolaar. Maar ja, dat is me dat zo oorlorig kusjoba en zust is. Op je mix ging hij vast als het ging het tonen.